0: Goed omhoog, goed omhoog, minder in mijn lager. Hoe is het maar, wat daar boven mee? Ja,
1: daar
0: boven mee, boven mee, daar boven mee. Nou, daar boven mee, daar boven mee, daar boven mee. En dan maak ik het hier, ik denk dat het ook een ex-surveillant is. Ik denk dat het een detail is, een detail is, een detail is, een detail is, een detail
1: is, een
0: Ara nge sane na ko yung takatigrai. Ara nge sane na
1: ko yung takatigrai. Ara nge sane na ko yung takatigrai. Ara nge sane na ko yung takatigrai. Ara nge sane na ko yung takatigrai. Ara nge sane na ko yung takatigrai. Ara nge sane na ko yung takatigrai. Ara nge sane na ko yung takatigrai. Ara nge sane na ko yung takatigrai. Ara nge sane na ko yung takatigrai. Ara nge sane na ko yung takatigrai. Ara nge sane na ko yung takatigrai. Ara nge sane na ko yung takatigrai. Ara nge sane na ko yung takatigrai. Ara nge sane na ko yung takatigrai. Ara nge sane na ko yung takatigrai. Ara nge sane na ko yung takatigrai. Ara nge sane na ko yung takatigrai. Ara nge sane na ko yung takatigrai. Ara nge sane na ko yung takatigrai. Ara nge sane na ko yung takatigrai. Ara nge sane na ko yung takatigrai. Ara nge sane na